Gembo naye ebongina masia gembo gembo gembo gembo abongina ngo gembo abongina ngo gembo.